Ja, we hebben nu la pipliba. Toepa, ja, we hebben nu la pipliba. Ben doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe, ja, doe,